0: la festa.
1: Fly is still alive.
2: Ik zei het al, het is niet meer bij te houden. Wat Trump allemaal doet, de man is 78, maar de energie is onge...